reka dusabe shengero ryose kugira rihaguruke turirimbe indirimbo ihayagiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kapiteni Bumbiri kushoto geuka, kushoto geuka, arava mash, arte kulia geuka, kulia geuka. Okay, abakuvyuma batuyigire indirimbo ihayagiza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Attention! Salut, on est!